0: Daar is een schaf is geus op.
1: Mijn sabbers mogen niet zijn.
0: Hij is niks
2: nou.
0: Dat is goed weer.